0: verordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer, in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Zet.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Het is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, 2 bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
7: Por favor.
6: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus dus bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan!
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zijn fans dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten en de vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: Ah. Let's go.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan?
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
18: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
19: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
20: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
21: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
22: voordeeluitjes.nl.
23: Dag Jaap.
24: Hi.
23: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
24: Ja, we hebben echt veel nodig.
23: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
24: Klopt.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

Listen to what a man said. Wat een heerlijk optimistisch geluid van Wings. Het staat op het album Venus and Mars uit 1975. En Paul McCartney wilde vooral de boodschap overbrengen om je te beperken tot de basis van het leven. En dat is wat hem betreft love. Sunday is my day with you. Goedemorgen en van harte welkom bij Zondag in Zeeland. Hier zit je goed voor muziek in zondagochtendsfeer bij Omroep Zeeland natuurlijk. Zometeen hoor je van John Havinga hoe warm het wordt. Dit is Bruno Mars. I just

0: Keen met Bend and Break. En wat voor weer kunnen we tegemoet zien in onze provincie? Daar weet John Havinga het fijne van. Goedemorgen, John.
1: Ja, een hele goede morgen. Afgelopen nacht hebben we een aantal buien gehad over de provincie. En her en der was ook wat onweer te horen. Maar nergens was er sprake van noodweer. En nergens was er sprake van schade. Inmiddels is het overal droog. En de temperaturen schommelen op dit moment rond de 20 graden. Maar de zon die schijnt volop. Af en toe is er een klein beetje bewolking. En de temperaturen die zullen snel oplopen naar waarden van 28 tot 31 graden. Dus het is lokaal tropisch in Zeeland. De wind is nauwelijks merkbaar. Die is zwak, windkracht 2. En komt uit het oosten tot noordoosten. Nou, vanavond en vannacht hebben we brede opklaringen. Het is droog en de minimumtemperaturen komen te liggen tussen 18 en 20 graden, waardoor het een lokale plaknacht wordt. Morgen hebben we opnieuw een zonnige, stralende dag in Zeeland. De maximumtemperaturen komen uit op 28 tot 32 graden. De hoogste temperaturen verder landinwaarts. En die 28 of 29, die wordt verwacht voor de stranden en voor Domburg, Walcheren en Schouwen-Duiveland. De noordoostenwind is iets sterker, maar nog altijd niet heel erg uitdrukkelijk aanwezig. Matig, windkracht 3, dus die zal weinig verkoeling brengen. En ook daarna blijft het heet in Zeeland. We krijgen een officiële hittegolf en elke dag wordt het een stukje warmer. En donderdag wordt het dan het warmst met een gemiddelde maximumtemperatuur van 34 of 35 graden. Wel kunnen we dan later op de dag te maken gaan krijgen met enkele onweersbuien, maar tot die tijd blijft het vooral heet en zonnig.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Madonna, The Power of Goodbye. Een oude superster, zou je kunnen zeggen. En daarvoor de nieuwe superster misschien wel. Sienna Spiro met Material Lover. En dat lijkt dan ook weer verdraaid veel op Material Girl. Dat Madonna ooit ook heeft uitgebracht. Je luistert naar Zondag in Zeeland. Miles Smith. Even een lekker potje stargazing.

Take a Chance on Me van ABBA. Zometeen neem ik weer de bekende duik in de geschiedenis. Je zou ja, eigenlijk liever een duik in het water willen nemen, maar dat komt er misschien vanmiddag nog van. Eerst nog muziek van Niall Horan. En hij heeft zijn liefde niet ontmoet aan de waterkant, maar op een dinnerparty.

0: Smile van Lily Allen. Het is 21 juni, de langste dag van het jaar. Wat gebeurde er zoal op die datum? We kennen het allemaal. Nijntje, het tekenfiguurtje van Dick Bruna. Op 21 juni 1955 verscheen het eerste boekje van het Konijntje. Het oeuvre is heel de wereld overgegaan en is in allerlei talen vertaald. Ook in de Zeeuwse talen door Engel Reinhout. Op 21 juni 1979, dat was de datum waarop de Walkman werd geïntroduceerd. Dat was me wat, een draagbare cassettespeler. Nou, het werd enorm populair en bleef in productie tot 2010... toen het inmiddels al wel flink verdrongen was door minidisc, mp3-speler en iPod. En op 21 juni 1978 was het WK voetbal in Argentinië in volle gang. Nederland speelde tegen Italië en won met 2-1... dankzij treffers van Ernie Brands en dat geweldige afstandsschot van Arie Haan. In het veld stond ook Jan Poortvliet uit Arnhem-Muiden, de oom van huidige Oranje-speler Jan-Paul van Hekken. Enig minpuntje van die wedstrijd was dat doelman Piet Schrijvers in de eerste helft geblesseerd uitviel na een botsing met Brands. Zodoende stond niet hij, maar Jan Jongbloed in het doel in de finale tegen Argentinië. Je hoort commentaar van Herman Kuiphoff, die bezig was aan zijn allerlaatste voetbalwedstrijd die hij live op tv becommentarieerde.
1: Ah, daar komt het schot vandaan. Kijk eens! Een geweldige goal! Een geweldige goal van Arie Haan. En nu moet de buik binnen zijn. Nederland moet nu in de finale zijn. Arie Haan, zoals hij dat tegen Duitsland deed, haalt er nu verschrikkelijk uit. En toch een kwartier te spelen. Kijk u naar de herhaling, daar komt die ongelooflijke loeier. Eindelijk haalt hij een keer uit. We hebben er naar zitten uitkijken, we hebben er naar zitten verlangen. En nu was het ook meteen raak, wat kan hij dat schitteren.
2: Tot 12 uur,
3: zondag in Zeeland.
2: Met Marcel van den Driest.

En het is zweten, ook hier in de Studio 2 van Omroep Zeeland. Inner Circle was dat, met Sweat. Alalalalala. En meer zomerse klanken hoor je in Zondag in Zeeland, straks na 10 uur. Dus blijf er gezellig bij.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 ingangen ineens, al voor €169. Voordeelhuisjes.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
4: voordeeluitjes.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van €2,1 miljoen opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Woont u in Beverland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiek tijd voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
25: Je zolder, opslag of gemiste kans. Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
26: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
27: Voordeelhaartjes.nl.
28: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
29: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
30: Goedemorgen, zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Donna Summer, State of Independence, geschreven door John Evangelis, die het zelf ook op de plaat hebben gezet, een jaar eerder. En deze versie die komt uit 1982, geproduceerd door Quincy Jones, met een heleboel beroemde namen in het koortje. Denk aan Lionel Richie, Dionne Warwick, Michael Jackson, Michael McDonald, James Ingram en Stevie Wonder. Sunday is my day with you. Gezellig begin van een nieuw uurtje zondag in Zeeland, hier bij Omroep Zeeland. Goed dat je erbij bent en goedemorgen. Straks John Havinga met het laatste nieuws over het weer in onze provincie. Dit is eerst Rosalind met Snap.

0: With You van Douwe Bob. En dat doet me denken aan de vraag welk weer we met z'n allen kunnen meemaken vandaag. John Havinga, weerman, wat kun jij daarover vertellen?
1: Ja, een hele goede morgen. Afgelopen nacht hebben we een aantal buien gehad over de provincie. En her en der was ook wat onweer te horen. Maar nergens was er sprake van noodweer. En nergens was er sprake van schade. Inmiddels is het overal droog. En de temperaturen schommelen op dit moment rond de 20 graden. Maar de zon die schijnt volop. Af en toe is er een klein beetje bewolking. En de temperaturen die zullen snel oplopen naar waarden van 28 tot 31 graden. Dus het is lokaal tropisch in Zeeland. De wind is nauwelijks merkbaar. Die is zwak, windkracht 2. En komt uit het oosten tot noordoosten. Nou, vanavond en vannacht hebben we brede opklaringen. Het is droog en de minimumtemperaturen komen te liggen tussen 18 en 20 graden, waardoor het een lokale plaknacht wordt. Morgen hebben we opnieuw een zonnige, stralende dag in Zeeland. De maximumtemperaturen komen uit op 28 tot 32 graden. De hoogste temperaturen verder landinwaarts. En die 28 of 29, die wordt verwacht voor de stranden en voor Domburg, Walcheren en Schouwen-Duiveland. De noordoostenwind is iets sterker, maar nog altijd niet heel erg uitdrukkelijk aanwezig. Matig, windkracht 3, dus die zal weinig verkoeling brengen. En ook daarna blijft het heet in Zeeland. We krijgen een officiële hittegolf en elke dag wordt het een stukje warmer. En donderdag wordt het dan het warmst met een gemiddelde maximumtemperatuur van 34 of 35 graden. Wel kunnen we dan later op de dag te maken gaan krijgen met enkele onweersbuien, maar tot die tijd blijft het vooral heet en zonnig.
2: Tot 12 uur
3: zondag in Zeeland.

lekker meeklappen met James Blunt. Niks aan de hand daar. I'll be your man. En die hoorde je hier in Zondag in Zeeland bij Omroep Zeeland. Elke zondag tussen 9 en 12 kun je trouwens naar dit programma luisteren. Verderop in het uur hoor je wat cultuurtips. Wat is er zoal te doen in onze provincie op dat terrein? Daarvoor komt Rob Bakker even langs, de hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda. Dit is Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

0: Gypsy van Fleetwood Mac. Straks de cultuurtips hier in Zondag in Zeeland. Maar eerst...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Rapper Sykes maakt ook weer zijn opwachting op Concert at Sea... eind van deze week op de Brouwersdam. Met dit nummer vertegenwoordigde hij Zeeland... op het Regio Songfestival van 2024. Oceaan.

0: The Cups van Anna Kendrick. Zondag in Zeeland met, zoals elke week, even de blik in de agenda van de kunst en cultuur in onze provincie. En daarvoor is hier Rob Bakker. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen, Marcel. We beginnen weer bij de jongeren. In de Mythe in Goes is nog steeds het presentatieweekend van de jeugdtheaterschool. Jongeren uit Middelburg, Goes, Zierikzee en Vlissingen. Met voorstellingen die ze zelf hebben gemaakt. Vandaag met titels als Vervelen. Wifi, wifi. Of Niet doorvertellen. Er is ook een première van Bang. En de theatervoorstelling Buitenbeentjes. Het zijn geen schoolwerkjes. Het zijn echte verhalen. En de uitnodiging van dit presentatieweekend is simpel. Ben je er ook bij? Ze verwachten je vanmiddag. Dus ga gewoon naar de Mythe in Goes. En dan het Zeeuws Orkest. Dat trekt dit weekend weer door de provincie. En ik wil even stilstaan bij de liederenzanger die in het middelpunt staat. Bariton Raoul Stefani. Hij zingt de liederen en dansen van de dood van Mussorgsky. Vier liederen met titels als De dood als minnaar en De dood als overwinnende generaal. Het klinkt zwaar en eigenlijk is het dat ook uit een land, Rusland, dat al jaren oorlog voert. Maar op de een of andere manier is het toch specifiek. Het laat je niet los. Stefanie studeerde cum laude af aan het conservatorium en won de Nederlandse Muziekprijs. Het Zeeuws Orkest speelt daarnaast ook nog het Zwanemeer van Tchaikovsky en de Tweede Symfonie van Rachmaninoff. Het meest romantische concert volgens Ivan Meilemans, hun chef-dirigent. Ze zijn vanavond in de Grote Kerk in Veren. Een perfecte afsluiting van hun seizoen. En dan de laatste dag ook weer van Zeeland Jazz in Middelburg. Vanochtend begint het met een jazzkerkdienst in de Nieuwe Kerk. En vanmiddag is het gratis feest in het Molenwaterpark.

0: Maarten Hogerhuis en Jesse van Guller. Het sextet van Suzanne Veneman. En als klap op de vuurpijl Erik Vloeimans Hotspot. Het zijn de namen die je op elk groot jazzpodium in Europa kan horen. En ze staan gewoon buiten in Middelburg. Gratis. Ga erheen. En voor wie van kunst- en cultuurroutes houdt, vandaag is het de laatste dag van de kunstschouw. Op de kop van Schouwen-Duiveland. 31 locaties verspreid over het landschap. Kerken, boerenschuren, boomgaarden, particuliere tuinen. En het thema is geborgenheid. En overal ontmoet je de kunstenaar zelf. Dat maakt elk bezoek zo bijzonder. En dan nog een doorkijkje in de week. Op donderdag 25 juni is er iets moois in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Onderdeel van de reeks zomeravondconcerten. Leonie Jansen staat op het podium met haar nieuwe soloprogramma. Leonie Jansen jaagt. Ze jaagt op waardevolle momenten, op de mooiste liedjes en op filosofische oplossingen voor dagelijkse problemen. Het is folk, Nederlandstalige songs, wereldmuziek en haar bekende komische overpeinzingen. Zet het alvast in je agenda en geniet van de hele week cultuur in Zeeland. En voor alle evenementen ga je naar uitinzeeland.nl. Want daar vind je ook ons digitale tijdschrift en de podcast. Waar je even kunt wegzakken om te luisteren naar goede gesprekken met cultuurmakers in Zeeland. Nog een hele mooie cultuurzondag toegewenst. En tot de volgende week.
1: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

She Will Be Loved, Maroon 5. Die hoorde je hier bij Omroep Zeeland. En je kunt nog veel meer muziek beluisteren hier op deze zender. Straks na 11 uur. Dus blijf er gezellig bij.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
3: voordeeluitjes.nl.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van €2,1 miljoen opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
20: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
21: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
22: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
23: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

0: Like the way I do, Melissa Etheridge. Aan het begin van een nieuw uurtje muziek op de zondagochtend. Fijn dat je erbij bent en van harte welkom bij Zondag in Zeeland. Straks krijg je een filmtip van Perry Mulder. Dit is eerst Chef Special.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: one.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Town. American Town van Ed Sheeran. Barry Mulder is hier. En waar gaat hij het over hebben? Over een film, ja. Maar wordt het een thriller of wordt het een familiefilm?

0: weer of geen weer een bioscoopje pikken. Dat is altijd leuk natuurlijk. Maar dan moet je wel weten wat er zoal te zien is in de Zeeuwse bioscopen. En daarvoor is hier Perry Mulder. Goedemorgen, Perry.
1: Ja, wie gaat er nou in een bioscoopzaal zitten met dit warme weer, hè, en de zomer die eraan komt? En dat is natuurlijk ook altijd een beetje de zorg van de bioscopen. Te zeggen van, ja, welke films gaan we draaien? Kan je zeggen, gelukkig gaan we voor de fans. Komen er heel veel mooie films uit. En die fans geven er echt niet om of de zon schijnt of dat het regent. Die gaan gewoon naar die film. En zeker de fans van DC Comics. Dus daarom dacht ik dan, beginnen we deze zomer met als tip met Supergirl. En dan zou je zeggen, nou, Superman kennen we allemaal. Supergirl, wie is dat? Nou, dan kan je zeggen, dat is een slap aftreksel van Superman. En zitten we daar dan op te wachten. Maar dat is het absoluut niet. Er is volgens mij kwam in 2020 of zo kwam de comicserie uit. Die heette Supergirl. Zesdelige of achtdelige serie, weet ik even niet precies. Maar de comicfans zullen mij ongetwijfeld willen corrigeren nu. Een populaire reeks over een hele sterke vrouwenrol. En daar is dus nu de film van gemaakt. Dus ik denk, ja, de fans van de comics zullen hier echt al heel lang op hebben gewacht. Vooral interessant door wie die gemaakt is. Want regisseur is Craig Gillespie. En als je zegt, ja, wie is dat dan? Maar die heeft films als I, Tonya gemaakt en Cruella. En dat ging om alle twee om hele sterke vrouwenrollen. Maar niet zozeer om een superheldenfilm bekend als regisseur. Dus hij heeft een heel veel persoonlijkere inslag. Kiest hij ook in deze film. Deze film is ook wat donkerder en rauwer dan de andere superheldenfilms die we kennen. Dat heeft deze film misschien ook wel nodig. Het maakt hem wat stoerder. Het is namelijk een space sci-fi western, is het. Met een heerlijk donker randje. En daarom denk ik dat, ja, iedereen naar deze film moet gaan. En zeker ook als je naar de cameraman kijkt. Want het is dus niet alleen aan de regiekant interessant. Maar ook camerawerk is namelijk de cameraman van Ex Machina en Mission Impossible. Dus dat belooft het nodige spektakel. Zijn niet de minste mensen. Dus die weten echt wel hoe ze film moeten maken. Dus ik zou zeggen, als je enigszins DC comic fan bent. Of het gewoon interessant vindt om een keer een geweldige superheldenfilm te zien. Met een hele sterke vrouwenrol. Ga naar Supergirl deze zomer.
0: Bedankt, Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

En dan keek ze je aan, beeldvullend, met betraande ogen. Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. En die hoorde je hier in Zondag in Zeeland bij Omroep Zeeland. Met nu een stukje muziek uit Zeeland. Emma Heesters zong dit samen met Rolf Sanchez 2 jaar geleden. Contigo.

gaat maken met je album uit 1988. Er staat bijvoorbeeld op You Got It. Dat je dat dan zelf niet meer kan meemaken, want hij overleed in december van datzelfde jaar.

De man heeft heel wat tegenslagen in zijn leven moeten verwerken. Roy Orbison, Pretty Woman, dat was er een uit 64. En hoe tragisch is het dan als je dan eigenlijk een geweldige comeback...

Carol G, de zangeres uit Colombia, met Si antes tu hubiera conocido. Maar er wordt natuurlijk veel meer muziek gemaakt in die stijl, ook in Colombia. Uit Barranquilla, dat is dezelfde streek waar Shakira vandaan komt, heb je bijvoorbeeld ook Aria Vega. En die heeft op dit moment daar een geweldige hit met Cule Poco. Dus ik weet het goed gemaakt. Ik draai hem en dan mag je via de app zeggen of ik hem volgende week nog eens moet laten horen. App gewoon ja of nee naar 0118 499 999.

Phil Collins, You'll Be In My Heart. En ik zal ook heel de week aan je blijven denken. Tot volgende week zondag tussen 9 en 12 bij een nieuwe Zondag in Zeeland. Maar blijf lekker luisteren natuurlijk nu naar Omroep Zeeland. Je wordt op de hoogte gehouden van het laatste nieuws in de provincie. En er is meer muziek vanaf 11:15 al. Gepresenteerd door Richard de Buk. Heel veel plezier erbij. En hou het hoofd koel en maak er een fijne zondag van.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen megascherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
2: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
9: Omroep Zeeland.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
20: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
21: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
22: Voordeeluitjes.nl.
23: Woont u in Beverland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes.
24: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
25: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Stefan Dane.
26: Omroep Zeeland.
27: Boeren in Zeeland zijn niet blij met de uitgelekte strenge stikstofplannen van het kabinet. Goedemiddag en wat leuk dat je luistert naar deze Zeeland nu. Met verder in deze uitzending. Een politieagent heeft iemand neergeschoten in Middelburg. En oranje koorts ook in Zeeland na de 5-1 overwinning tegen Zweden. Vanmiddag warm, met zon en wat wolken. Er staat niet zoveel wind en het wordt tussen de 28 en 31 graden. Tja, wen er maar aan, want de dagen hierna wordt het nog warmer. Zeeuwse boeren zijn niet blij met de uitgelekte strenge stikstofplannen van het kabinet. Zo moet er bijvoorbeeld minstens 500 meter zitten tussen een natuurgebied en een veehouderij. Anders moet de boerderij weg. Belangenorganisatie ZLTO vindt dat de strenge maatregelen niet moeten opgaan voor Zeeland. Want de stikstof die hier is neergeslagen komt van bijvoorbeeld voorbijvarende schepen en de Vlaamse industrie. Woordvoerder Joris Baken van de ZLTO is ongerust dat er geen oog is voor de Zeeuwse situatie.
28: Het lijkt er nu dat het een te veel one size fits all, hè? Dus een één model dat overal op dezelfde manier wordt uitgevoerd. En wat wij vragen is, heb aandacht voor die specifieke Zeeuwse situatie. Er ligt ook een Zeeuws plan. Dat is gebaseerd op maatregelen die echt werken. En om stikstof te reduceren. En op vrijwilligheid.
29: Ja, dan kom je nergens, zelfs het op basis van vrijwilligheid gaat.
28: Nou, daar ben ik niet mee eens met mensen die dat zouden zeggen. Want wij weten dat onze boeren, die willen ook bij gaan dragen aan het oplossen van het stikstofprobleem. Maar wel proportioneel. personeel. Wel in de mate waarop ze er zelf toe bijdragen. En wij denken dat op bedrijfsniveau zijn er echt mogelijkheden. Waardoor dat je niet in zones moet gaan denken waarin dingen beperkt worden. Maar juist in acties die wel gedaan worden die de bedrijfsvoering ook niet in de weg zetten.
29: Wat er nu genoemd wordt in die uitgelekte plannen is dat er minstens 500 meter moet zitten tussen Natura 2000 gebieden en veehoudende bedrijven. Zou dat dan ook voor Zeeland gelden? En om hoeveel boerderijen gaat het dan die in de problemen komen?
28: Ja, dat is dus het probleem met lekken van documenten, van ideeën. We weten niet precies. Maar als het hetzelfde zou betekenen, dan zou het echt als het hetzelfde zou betekenen voor Zeeland als in gebieden waar wel een hoge veedichtheid is, dan heeft de natuur er niks aan. Dan heb je de landbouw bij aan het beperken. Dan draai je de economie op slot. En nog steeds schiet je niks op met natuurverbetering.
29: Dus dat niet?
28: Omdat de stikstof niet uit de landbouw komt, maar die komt van zee, die komt uit het buitenland. Dus wil je iets aan de kwaliteit van de natuur doen, wat stikstof betreft, dan moet je die andere bronnen gaan werken. Het wil niet zeggen overigens dat wij niks willen als land- en tuinbouw. Wij staan echt wel ook klaar om maatregelen te treffen die de bedrijfsvoering verbetert en die zorgt voor het uit het stikstofslot halen en die de vergunningverlening weer terug op gang brengt. Daar staan wij voor.
29: Maar toen u dat hoorde, over die 500 meter, heeft u niet gelijk toen de kaart erbij gepakt, om hoeveel boerderijen het gaat in Zeeland?
28: Ja, wij hebben natuurlijk met onze contacten in Den Haag en met onze gedeputeerden gesproken en toch ook wel getoetst van is wel bekend dat er een specifieke situatie in Zeeland is. Daar werd ons bevestigd dat wel bekend is. En wij hopen er dus ook op dat signaal uit te zenden dat daar wel rekening mee wordt gehouden. Maar het moet nog wel geregeld worden.
29: Maar valt het toch per saldo in Zeeland toch wel mee, omdat we toch niet zoveel veehouderijen hebben hier en dat het voornamelijk om landbouwbedrijven gaat?
28: Nou ja, dat weet ik niet. Dat moeten we afwachten natuurlijk. Hè. Wat wij wel via onze kanalen doorgeven is heb aandacht voor die specifieke Zeeuwse situatie waarbij de stikstofbronnen elders liggen en niet in de land- en tuinbouw.
0: Woordvoerder Joris Baken van de ZLTO was dat in gesprek met verslaggever Ariane Lafort. Een politieagent heeft gisteravond iemand neergeschoten in Middelburg. Dat gebeurde bij een incident aan de Simpelhuisstraat. De 22-jarige Middelburger raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De Rijksrecherche is op de hoogte gebracht. Dat gebeurt altijd in zo'n geval. En die kan dan onderzoeken of de agent terecht het dienstwapen heeft gebruikt. Over de aanleiding van het incident is niets bekendgemaakt. Ook een 21-jarige man uit Middelburg is aangehouden vanwege het belemmeren van agenten, meldt de politie. Een galavoorstelling, een voetbalfeest, superlatieve genoeg voor de wedstrijd van Oranje gisteravond tegen Zweden. Dikke winst met 5-1. Oranje koorts, dus ook in Zeeland, zoals in Kloetingen, waar honderden fans de wedstrijd bekeken op een groot scherm bij de voetbalclub.
1: Man!
2: Ja, wat een wedstrijd, mooi, leuk.
1: Verwacht!
2: Ik ging er nul verwachting in, maar als je dan hier bent met iedereen en dan scoren ze ook nog eens 5-0, ja, dat is de moeite waard. Hè. Dan is het leuk,
1: En nou is heel Nederland weer opeens weer oranje gek, hè?
2: Ja, ik kom in een t-shirt in oranje ook al verliezen, hoor. Zeker.
1: Ja! Kijk, ik durf wel te zeggen, hè. Het vertrouwen was een beetje weg. Bij iedereen. Maar deze wedstrijd, hè, die zorgt ervoor dat we willen gaan met z'n allen. Nou, jonge dame hier, oranje shirt. Een oranje Hup Holland Hup in de handen. Wat een avond, joh.
3: Ja, is hartstikke leuk. Vanmiddag gevoetbald en nu hier lekker gezellig. Een drankje doen.
1: Had je deze uitslag verwacht?
3: Nee, maar wel juichen, hè? Veel juichen. Dus ja, is wel gezellig. Al die muziek bij elk goal, super.
1: Het leek nog een beetje tam in Nederland met het oranje gevoel. Dat zal nou wel anders zijn.
3: Ja, elke wedstrijd, deze uitslag, daar teken ik voor. Hey.
1: Dan worden we wereldkampioen.
3: Ja, zeker. Geen twijfel over mogelijk.
4: Ja, het is fantastisch. Het is één groot feest. Echt, het is onvoorstelbaar wat dat hier allemaal kan.
1: Maar wat een feest, hè. Het is toch mooi, iedereen zo bij elkaar.
4: Het is fantastisch. Eén grote, maakt niet uit wat voor mensen, kinders, gaat allemaal bij elkaar en het is allemaal gezellig.
1: Zal u nog lang heugen, dit feestje?
4: Dat denk ik wel, ja.
2: We gaan voor goud, hè. We gaan voor goud. Tuurlijk, altijd.
1: Zou dat wat zijn, zeg?
2: Oh, de eerste keer in de geschiedenis. Let's go. Kom op.
1: Hey!
27: Hatsa, dat klinkt erg gezellig daar bij verslaggever Mark van Dam. Verdediger Jan-Paul van Hek uit Arnhem-Muiden speelde de hele wedstrijd mee bij Oranje. En ook Godfried Roemeratu uit Oostzoeburg heeft zijn debuut gemaakt op het WK voetbal. De middenvelder van Curaçao viel tegen Ecuador in de 84ste minuut in. En die wedstrijd eindigde in 0-0, het eerste WK-punt voor Curaçao. Roemeratu is de 6e Zeeuwse voetballer ooit met speelminuten op een WK. Straks praat ik je bij over het weer, maar eerst een prachtig nummer. Nederland speelt in Houston, Texas. Dus ik vind dit wel een prachtig nummer. Voor dit moment, op deze zondagmiddag in Zeeland nu. Ella Langley, dames en heren, met het wonderschone Choosing Texas.

0: Wat een prachtige plaat van Ella Langley, Choosing Texas. Hier in Oost-Soeburg een strak blauwe lucht, zonnetje. En ik denk op dit moment een graad of 25. Weerman John Haviga, hoe ziet het er verder uit vandaag?
1: De zon die schijnt volop. Af en toe is er een klein beetje bewolking. En de temperaturen die zullen snel oplopen naar waarden van 28 tot 31 graden. Dus het is lokaal tropisch in Zeeland. De wind is nauwelijks merkbaar. Die is zwak, windkracht 2. En komt uit het oosten tot noordoosten. Nou, vanavond en vannacht hebben we brede opklaringen. Het is droog en de minimumtemperaturen komen te liggen tussen 18 en 20 graden. Waardoor het een lokale plaknacht wordt. Morgen hebben we opnieuw een zonnige, stralende dag in Zeeland. De maximumtemperaturen komen uit op 28 tot 32 graden. De hoogste temperaturen verder landinwaarts. En die 28 of 29, die wordt verwacht voor de stranden. En voor Domburg, Walcheren en Schouwen-Duiveland. De noordoostenwind die is iets sterker, maar nog altijd niet heel erg uitdrukkelijk aanwezig. Matig, windkracht 3, dus die zal weinig verkoeling brengen. En ook daarna blijft het heet in Zeeland. We krijgen een officiële hittegolf. En elke dag wordt het een stukje warmer. En donderdag wordt het dan het warmst met een gemiddelde maximumtemperatuur van 34 of 35 graden. Wel kunnen we dan later op de dag te maken gaan krijgen met enkele onweersbuien. Maar tot die tijd blijft het vooral heet en zonnig.
0: Nou, een lokale plaknacht, dat klinkt veelbelovend. Dankjewel, John. En dat is meteen ook Zeeland nu voor dit moment. Leuk dat je erbij was. Het laatste nieuws, dat vind je natuurlijk altijd in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de radio gaan we door met de Muziekmiddag met Richard. Veel plezier en een mooie dag.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

Miracle, Ilse de Lange, aan het begin van 6 uur lang de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. We hebben opmerkelijk nieuws over kleurrijke zakjes. Het jaar van de hit is dit keer 2014. En we kijken naar 21 juni in de geschiedenis. En vandaag vroeger verder buitengewoon fraaie hits, zoals deze van Miley Cyrus.

0: Billy Joel, The River of Dreams. Dit is de muziekmiddag. Straks feliciteren we ook nog wat BN'ers die jarig zijn vandaag. Maar nu eerst muziek van Snelle.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Laat het licht aan, dat is de hit voor Snelle. In de muziekmail gaan we nu even terug naar 1986. De Amerikaanse band The Bangles die brengt hun album Different Light uit. Daarop staat een nummer dat aanvankelijk niet eens als hun grootste hit werd gezien. Het nummer werd geschreven door de Britse songwriter Liam Sternberg. En de inspiratie die kwam op een heel onverwachte manier. Tijdens een overtocht op een veerboot tussen Engeland en Frankrijk zag Sternberg hoe passagiers hun evenwicht probeerden te bewaren terwijl het schip heen en weer schommelde. Hun armen en houdingen deden hem denken aan de figuren op oude Egyptische muurschilderingen. En zo ontstond het idee voor Walk Like an Egyptian.

Heerlijke band, Three Doors Down. Je hoort ze in de muziekmiddag. Here Without You. Daarvoor Bruno Mars met Risk It All. Zometeen gaan we feliciteren een aantal bekende Nederlanders die jarig zijn vandaag op 21 juni.

0: Shakira in de muziekmiddag. Het is vandaag de 21ste juni. En ook vandaag zijn er weer een aantal bekende Nederlanders jarig. Dus tijd voor felicitaties. Fetja van Huet, de acteur, die wordt 52 jaar. Speelde hoofdrollen in talloze succesvolle films en series zoals Karakter, Divorce, Overspel en Sof. Irene Schouten, de voormalig langebaanschaatster, drievoudige Olympisch kampioene. Ze domineerde jarenlang de massastart en de lange afstanden. Ze viert haar 33ste verjaardag vandaag. En Dylan de Groenewegen, de succesvolle wielrenner en topsprinter, die meerdere etappes in de Tour de France op zijn naam heeft geschreven, is jarig. Hij wordt vandaag 32 jaar.
1: Te veel woorden, te veel zinnen.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant!
12: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht. En voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer. droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
23: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
24: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
25: Dag Jaap.
26: Hi.
25: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
26: Ja, we hebben echt veel nodig.
25: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
26: Klopt.
24: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

Talking in your sleep. Dit is de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks gaan we naar vandaag vroeger. Kijken we naar de geschiedenis van 21 juni. Bijvoorbeeld wat er gebeurde op die dag in 1985. Maar zover is het nog lang niet. Er is nog veel muziek. In dit uur kun je muziek verwachten van onder andere Boyzone, van Lauren Daigle, van Sting, Shanna Spyro. En nu terug naar 2015 voor een hit van Ellie Goulding.

Elton John. Als je het hebt over de mooiste ballads van hem, dan kom je al snel uit bij dit Sacrifice. Een hit die helemaal niet gaat over romantische liefde, maar juist over wat er gebeurt als een relatie langzaam uit elkaar valt. In 1989 brengt Elton het album Sleeping With The Past uit. En daarop staat dit Sacrifice. Geschreven natuurlijk door zijn vaste tekstschrijver Bernie Taupin. Een lied waarbij de tekst dus centraal staat. En die tekst gaat dus over een stel dat beseft dat liefde alleen soms niet genoeg is om een relatie overeind te houden.

Even terug naar 1966 met Paperback Writer van de Beatles. Straks gaan we nog verder terug in de tijd. Dat doen we in het kader van Vandaag Vroeger. De geschiedenis van 21 juni.

Alvaro Soler, Solo Parati is de titel van deze plaat. Het is tijd geworden in de muziekmiddag voor vandaag. Vroeger, we stappen in de tijdmachine en reizen naar 21 juni in de geschiedenis. Op 21 juni 1985 opent in Rotterdam officieel de nieuwe kubuswoningen van architect Piet Blom. De opvallende gele kubussen groeien uit tot een van de bekendste staaltjes moderne architectuur van Nederland. In Manchester draait op 21 juni 1948 de computer Baby zijn eerste programma. Het is de eerste elektronische computer die een programma in het geheugen kan opslaan. En het ding was massaal groot. Meer dan een autobus groot. En op 21 juni, maar dan in 1948, voeren de Westerse geallieerden een nieuwe munt in Duitsland. Het lijkt een financiële maatregel, maar het zorgt voor enorme spanningen met de Sovjet-Unie. Het conflict mondt enkele dagen later uit in de Berlijnse blokkade. Een van de eerste grootste crisis van de Koude Oorlog. Tot zover. Vandaag vroeger, 21 juni.

You Say. Je hoorde Lauren Daigle in de Muziekmiddag. Later in dit programma hebben we opmerkelijk nieuws over een hele bijzondere verrassing in een fietstas van een wat oudere vrouw. Maar eerst nog veel muziek.

Miles Smith in de muziekmiddag. Joris T. We reizen nu even terug naar 1997. Ken je deze plaat nog? Tuurlijk ken je die nog wel. Boyzone scoorde toen deze mega hit. Picture of You is de titel.

0: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
18: Je toekomst begint op school.
5: Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
18: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
19: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, 2,49. Leuk voor het WK.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
24: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
25: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
24: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
26: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
27: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Na aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland gingen we terug naar 1980. Een grote hit voor Cool and a Gang, Ladies Night. Straks opmerkelijk nieuws. Daarvoor gaan we naar Den Bosch, waar een vrouw een wel heel bijzondere verrassing in haar fietstas bleek te hebben. Daarover later meer. In dit uur nog muziek van onder andere Faith No More, Sam Fender, The Boomtown Rats, Taylor Swift en nu Bente.

Michael Bublé, Everything. Ik heb gewoon zin ineens in een lekker zomers plaatje. Dat past wel bij de temperatuur, zullen we maar zeggen. Zullen we even teruggaan naar 1999? Enrique Iglesias had toen deze hit, Bailamos.

hit uit de hoogtijdagen van Level 42. You're the running in the family. Het is tijd geworden in de muziekmiddag om te gaan naar dat opmerkelijk.

raakte en haar vertelde dat het helemaal geen speelgoed was. Het is nog een vraag hoe het komt dan dat de politie wist dat er iets in haar tas zat. Dat vertelt het verhaal niet. Het bleken zakjes drugs te zijn. De vrouw vertelde dat ze zich had laten misleiden door de vrolijke kleurtjes en tekeningen op de verpakking. Daardoor had ze nooit gedacht dat er iets illegaals in zou zitten. Toen ze hoorde wat ze al die tijd had vervoerd, schrok ze zich natuurlijk een hoedje. De politie heeft de zakjes inmiddels in beslag genomen en gaat ze vernietigen.

Straks in de muziekmiddag gaan we naar het jaar van de hit. Met een overzicht van de populairste bioscoopfilms uit 2014. Er is nog veel muziek

grote nummer 1 in 1983 voor Spandau Ballet. Gold is de titel van de plaats. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. We gaan naar het jaar van de hit. Dat is 2014. En welke films waren er nu heel populair in de bioscoop? Ik heb een top 5 voor je gemaakt. Op nummer 5, The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Het spectaculaire slotstuk van de Hobbit-trilogie trok veel fantasy-fans naar de bioscoop. The Fault of Our Stars staat op nummer 4. Het is een ontroerend liefdesverhaal, deels opgenomen in Amsterdam. Het raakte ook een groot publiek. En op nummer 3, How to Train Your Dragon, deel 2. Een animatiefilm die zowel kinderen als volwassenen wist te bekoren. Op nummer 2, The Hunger Games, Mockingjay, part 1. De populaire filmreeks die bleef volle zalen trekken, ook in 2014. En de absolute topper in ons jaar van de hit was Frozen. Ook in 2014 was deze film ongekend populair.

0: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
2: Voordeeluitjes.nl. Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
6: Dag Jaap.
15: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
5: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Vraag je... Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
21: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Richard de Buk.
22: Omroep Zeeland. 1, 2, 1, 2, 3.

somebody. Julia Michaels samen met Noah Kane, You'd Hurt Somebody in de muziekmiddag. En dit uur muziek van onder andere Yazoo, van George Ezra, Rondé, Julie Ivy. En nu gaan we naar Agda en de Munnik, die mooie van een jaar of twee geleden. Ik zeg niets.

7 is het Place on Earth van Belinda Carlisle. Dat klinkt als een typisch jaren 80 popklassieker. Maar het bijzondere verhaal zit eigenlijk in de titel. Want de meeste liefdesliedjes vertellen dat er helemaal ergens ver weg is. Iets voor later, iets onbereikbaars. Nou, de schrijvers van dit nummer, Rick Nowels en Alan Shipley, die draaiden het idee juist om. Hun uitgangspunt was, wat als de hemel niet ergens boven ons is, maar gewoon hier op aarde te vinden is. Bijvoorbeeld in liefde, geluk en menselijke verbondenheid. En precies daar komt die titel dus vandaan. Heaven is a place on earth. Voor Belinda Carlisle was het nummer een keerpunt in haar carrière. Ze was namelijk al bekend als voormalig zangeres van de Go-Go's. Maar als solo-artiest had ze nog niet haar allergrootste hit te pakken. Nou, en dat veranderde in 1987. De single die schoot naar nummer 1 in de Verenigde Staten, in Engeland, Australië en diverse andere landen. Het werd veruit de grootste hit uit haar carrière.

Zo, je hoorde het mooie One in de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Het is weer tijd geworden om naar het jaar van de hit te gaan. We gaan daarvoor terug naar 2014. Een jaar van verdriet en sportieve hoogtepunten. Op 17 juli 2014 wordt vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne neergeschoten. Alle 298 inzittenden komen om het leven, waaronder 196 Nederlanders. Het nieuws raakt Nederland diep en domineert maandenlang het publieke debat. In februari van dat jaar worden de Olympische Winterspelen van Sochi gehouden. Nederland bleef een ongekend succes op het ijs en wint een record aantal medailles bij het schaatsen. En in maart 2014 wordt de Krim door Rusland geannexeerd na een omstreden referendum. Het leidt tot internationale spanningen die jarenlang voelbaar blijven. En dan de hit. Er is daar ineens een jonge Britse singer-songwriter met een stem die klinkt alsof hij al decennia meegaat. George Ezra. Ondanks de titel schreef George het nummer niet in Boedapest. Hij was onderweg door Europa, miste zijn trein naar de Hongaarse hoofdstad en kwam er uiteindelijk nooit. Het woord Boedapest vond hij simpelweg zo mooi klinken dat hij het gebruikte als titel van dit lied.

terug naar 1977 in de muziekmiddag. Ming DeVille hoorde je met Spanish Thrall. Daarvoor Rondé, Never Been Better. En die mooie van George Ezra, Budapest. De hit uit ons jaar van de hit 2014. En we gaan nog één keer in het volgende uur muziekmiddag naar het jaar van de hit. En dan krijg je van mij een overzicht van prijzen. En wat een reis bijvoorbeeld kostte met de trein van Middelburg naar Zwolle.

typische sound van de begin jaren 80, zeg maar. Dat klopt ook, want deze plaat komt uit 1982. Jezus, hoorde je met Don't Go. Daarvoor Suzanne en Freek en Halverwege. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Nog tot 6 uur vanmiddag. Om 5 uur Zeeland nu met het allerlaatste nieuws uit onze provincie. En we gaan nog een keer terug naar het jaar van de hit. De prijzen krijg je dan van mij te horen. Die we moesten betalen voor bepaalde artikelen in 2014. Oh.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
2: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
7: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
13: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
15: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag met

Aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland gingen we terug naar 1986. Die mooie van Mr. Broken Wings is de titel van deze prachtige plaat. In dit uur heb ik muziek voor je uitgekozen van onder andere Robert Cray van Fool's Garden, van Steve Winwood, een mooie. En nu Dua Lipa.

Ilse de Lange. Gloednieuw werk, vers van de pers, zullen we maar zeggen. Something Good is de titel van deze plaat. Dit is de muziekmiddag. We hebben nieuwe muziek en hele oude muziek. Die mooie mix, dat maakt het de muziekmiddag. We gaan terug naar 1967. Met Diana Ross en de Supremes, Reflections.

Milo, onze zuiderbuur. Jochde, you don't know in de muziekmiddag. Straks een mooie van Steve Winwood. Maar eerst gloedje nieuw werk hier in de muziekmiddag van Shakira. En ze doet het niet alleen. Ze doet het samen met Burna Boy. Dit is Die Die.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gemaakt. Deze hebben we even uitgekozen om te draaien. Uit 1981, While You See a Chance. Het is tijd om nog een keer terug te gaan naar het jaar van de hit. Dat jaar is 2014. En wat betaalde je nou in de supermarkt of als je in de trein stapte? 500 gram runder gehakt? Dat kostte in de supermarkt in 2014 ongeveer €3,50. Even een kop koffie halen op een terras. Daarvoor was je gemiddeld zo'n €2,30 kwijt. En met de trein van Middelburg naar Zwolle, een retourtje tweede klas, dan betaalde je ongeveer €48. En wat verdien je dan eigenlijk in 2014? Het wettelijk minimumloon voor een volwassene lag in dat jaar op ongeveer €1.496 bruto per maand.

Als ik me niet vergis, was dit de kennismaking met Krasip. De allereerste, I Would Stay. En dat was een beetje in de tijd dat zangeres Jacqueline nog niet zo heel erg goed articuleerde qua Engelse taal. Ging een beetje rare dingen. What I think, think met een F, dat soort dingen. Een hit uit het jaar 2000. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Zometeen een mooie van Robert Cray en zijn band. Maar eerst Bruno Mars.

eigenlijk best een heel zielig en vervelend verhaal. Dit nummer van Robert Cray. Right Next Door. Een hit voor hem in 1987. Dit is de Muziekmiddag. We zijn er nog tot 6 uur vanavond. Zometeen na het nieuws van 5 uur is daar Zeeland Nu met het allerlaatste nieuws uit onze provincie. En mogelijkerwijs ook wat sportnieuws. Daarna komen we weer terug met het restant van de Muziekmiddag.

0: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
1: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
20: Pas op hoor, deze is heet.
21: Oef, ja.
20: Wil er iemand nog wat drinken?
21: Ja, lekker.
20: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou... Voor jou deze.
21: En voor mij, man?
20: En een frisje voor jou.
21: Dank je.
20: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is... is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt... aan je kinderen onder de 18.
19: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Stefan Dane.
10: Omroep Zeeland.
22: Terug naar de middeleeuwen, dat komt dit weekend in oude landen, in de tropische hitte. Goedemiddag, je luistert naar Zeeland nu. Het is de dag na de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Jan-Paul van Hekken stond de hele wedstrijd binnen de lijnen. Straks de terugblik van zijn broer. En ook een overzicht van de Zeeuwse sport. Het weer, veel zon vandaag en soms wat sluierwolken. En het is warm, dat had je vast al gemerkt. 27 tot 30 graden. En er staat nauwelijks wind. Vanavond ook nog zonnig en warm. Morgen nog een schepje erbovenop. 27 tot 32 graden. Alsof je een stap terugzet naar de middeleeuwen met riddergevechten, een slag om Baarland, theater, oude ambachten en meer dan 150 deelnemers. Was er van alles te beleven in oude landen. Daar kwam de geschiedenis dit weekend tot leven. Al hadden ze het in de 13e eeuw waarschijnlijk net iets minder warm dan vandaag.
23: De koffietuin staat helemaal in het teken van de middeleeuwen. Je kunt de middeleeuwse muziek al horen. En als je wat verder loopt, zijn er allemaal verschillende kraampjes in middeleeuwse tenten. De meeste mensen zitten wel beschut, maar de arena waar de ridders gaan vechten, die staat volop in de zon.
10: 3, 2, 1, go!
23: De ridders die staan tegenover elkaar in de arena en hebben zwaarden vast waarmee ze elkaar aanvallen.
24: Ja, doorgaan!
23: De ridders komen net uit de arena gelopen. Het zweet staat je op het voorhoofd. Het moet behoorlijk warm zijn geweest.
24: Ja, dat klopt. Het is behoorlijk benauwd vandaag. Dus het zit hier, het zit hier, het zit overal.
23: Hoe heet is het nou in zo'n harnas?
24: Het kan makkelijk een graadje of 50, 60 worden. Dus dat, ik ga ook niet te lang wachten zeg maar, met uitkleden na de show altijd.
23: Maar hoe hou je je dan toch nog enigszins een beetje fit... dat je genoeg energie hebt voor zo'n zwaardgevechtdemo?
24: Vooral op tijd, uur, anderhalf uur van tevoren echt beginnen met drinken. Water drinken, gewoon rustig. Ik ga meestal voor een liter. Dat het echt in je systeem zit voordat je erin stapt. Want als ik daar pas begin met drinken, dan ben ik te laat. Dan gaat het mis.
23: En hebben jullie de show nu ook een beetje ingekort vanwege het warme weer?
24: Valt mee. Het is wel de korte variant, maar het publiek komt toch voor een show. Dus je gaat er wel voor. Het is je hobby.
23: Ik sprak net je collega Ridder. Bij hem zat het harnas als een soort tweede huid. Bij jou ook?
25: Zeker, anders kun je er niet goed in vechten en kun je het ook niet zo lang volhouden.
23: Maar jij hebt wel een heel ander soort harnas aan dan hij. Is het nou even warm?
25: Ja, doet er echt niet aan onder. De temperatuur blijft gewoon hetzelfde. Maar deze zit voor mij lekkerder, dus je kiest een beetje wat lekkerste bij jezelf zit.
0: Waar bestaat jouw harnas dan uit? Heeft het meerdere lagen?
25: Verschil is dat hij echt een kuras had en dat mijn eigenlijk uit verschillende laagjes platen bestaat. En daardoor veel bewegelijker is om in te vechten. Maar uiteindelijk hebben we hetzelfde onderdelen, armen, benen, een borst om te beschermen, alles.
0: Hebben jullie nog onderling een speciaal hitteprotocol waar je aan moet houden om het enigszins nog veilig te houden met dit soort warme temperaturen?
25: Nee, we letten gewoon allemaal op elkaar. We zijn een groot vriendengroep. Dus we letten gewoon op elkaar dat goed gaat.
0: Ga je nog douchen tussendoor of dat niet?
25: Nou ja, dat kan, maar het heeft niet heel veel nut. Want daarna moet je die vieze kleding toch weer aantrekken.
22: Even terug in de tijd in oude landen. Ja, ik denk dat die ridders blij waren toen dat harnas weer af kon. Je hoorde een verslag van Nanshu Hiddes. Premier Rob Jetten heeft namens de regering zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Molukse migranten zijn behandeld toen ze in 1951 in Nederland kwamen. Veel van hen zijn gevlucht nadat Indonesië onafhankelijk werd van Nederland. Hij bood zijn excuses aan tijdens de onthulling van het Nationale Monument op de Lloydkade in Rotterdam, ter ere van de eerste generatie Molukkers. Ook verschillende Molukkers uit Zeeland waren bij die onthulling. Melvin Telusa van voetbalclub Jong Ambon in Middelburg volgde het op tv. En hij noemt de excuses aan de ene kant prachtig, maar ook aan de late kant. Hij hoopt uiteindelijk op meer begrip voor het Molukse verhaal. Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Oostkapelle. Volgens HV Zeeland werd de fietser aangereden bij het oversteken op de kruising van de Domburgseweg en de Kalfhoekseweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de haven van Vlissingen komt een distributiecentrum van kiwi-handelaar Zespri. Het bedrijf verlaat na 40 jaar de Belgische haven van Zeebrugge. Zespri gaat samenwerken met Lineage, het voormalige kloosterboer in Vlissingen-Oost. Het bedrijf ziet meer kansen in Nederland om verder te groeien in Europa, schrijft de VRT. Het contract met Zeebrugge loopt in 2028 af. Daarna krijgt Zespri een zogenoemde hub in Vlissingen. En die zitten ook al in Spanje en Italië. De broers van Oranje International Jan-Paul van Hekken zijn tijdens de poolfase van het WK voetbal in Amerika om de wedstrijden van de verdediger uit Arnhem-Muiden van dichtbij mee te maken. En na iedere wedstrijd blikken wij met een van de broers terug. Vandaag Klaas van Hekken, zelf aanvoerder van Kloetingen, maar nu de supporter van zijn broer. En Klaas is tevreden over het optreden van Jan-Paul in het duel met de topspitsen van Zweden.
1: Jawel, ik dat hij een goede wedstrijd speelde. Zeker tegen inderdaad spits die op topniveau spelen. Moet je er ook staan. En ik denk dat de hele verdediging dat ook gewoon gedaan heeft. Ja, jammer van die ene tegenwoordig natuurlijk, want je wilt ook 0-0. Maar als je dan 5-1 wint van een land als Zweden, is dat denk ik gewoon vooral heel netjes.
2: Nu zagen wij op de beelden de koning en de koningin naast Gianni Infantino van de FIFA zitten. Zaten jullie daar eigenlijk een beetje in de buurt bij in het stadion?
1: Ja, klopt. Dat was wel grappig. Op een uur hoorden we allemaal gejuich in het stadion. En zag je allemaal cameraatjes omdraaien. Dus we zaten net onder hun een stukje. En dat is natuurlijk wel superleuk om te zien. En volgens mij na de wedstrijd kwamen ze ook nog de kleedkamer eventjes binnen om te feliciteren en zo. Dus dat is wel heel gaaf, ja.
2: Nu zijn jullie heel de poolfase daar in Amerika om de wedstrijden te volgen in de stadions. Maar ja, daartussendoor zitten natuurlijk ook allerlei dagen. Wat doen jullie dan eigenlijk allemaal?
1: Van alles. Een beetje de vrouwen volgen die af en toe gaan shoppen. En de broers die gaan af en toe pakken een terrasje. En we pakken van alles een beetje mee. We zijn naar een baseballwedstrijd geweest. We zijn naar een waterpark geweest. Af en toe ook een beetje ontspannen bij het zwembad zelf. Gisteren hadden we weer een reisdagje, dus na de wedstrijd hebben we Jan-Paul nog eventjes gezien. En toen moesten we richting vliegveld om de vlucht kennis te pakken. Dus we waren redelijk laat bij het hotel. En toen hebben we hem nog met de broers in de lobby nog een klein drankje gedaan. Zelf zijn we natuurlijk ook erg voetbalsupporter. Dus de broers en ik hebben we denk ik tot nu toe heel weinig wedstrijden overgeslagen. Want dat is natuurlijk wel het voordeel voor ons. Dat wij in de Amerikaanse tijd hier zo leven. Dus wij kunnen al die wedstrijden makkelijk meepakken. Dus dat doen we ook graag.
2: Ja, dan kunnen jullie nu wel goed inschatten hoe Nederland ervoor staat, toch? In dat hele veld van al die 48 landen.
1: Nou, dat is nog vrij lastig. Nou ja, ze gaan natuurlijk een ronde verder. Dus dat is al heel mooi. En ja, ik denk dat sommige landen die verbazing positief. En sommige landen die moeten er nog een klein beetje inkomen. En ja, dat is soms ook natuurlijk logisch, hè, dat je moet groeien in het toernooi. Dus voor mij is het wel lastig te zeggen.
2: Nu zag ik vanmiddag nog een filmpje van Omroep Zeeland uit 2017. Dat gaat over de broers Klaas en Jan-Paul van Hekken die bij Goes in de hoofdklasse spelen. En zeggen dat ze zo enorm trots zijn dat ze samen op dat niveau kunnen spelen. Nu is 9 jaar later en staat Jan-Paul in de basis bij het Nederlands elftal. Toen dacht ik bij mezelf, jij moet je toch ook wel eens in je arm knijpen, hè?
1: Ja, nee, dat blijft... Soms blijft het ook, ja, het is een beetje dubbel. Want soms blijft het nog een beetje onwerkelijk als je Jan-Paul daar zo ziet staan met het volkslied. En ja, dan denk je van dit is toch niet normaal. En dan heb je inderdaad dat gevoel van knijp even jezelf in je arm. Of dan sta je daar een beetje met natte oogjes. Alleen aan de andere kant, als je hem dan gewoon weer ziet staan met al die jongens. En je ziet hem gewoon voelen. Dan voelt het soms ook een klein beetje gewoon als normaal. Omdat, ja, ik weet niet, hij... heeft natuurlijk al zoveel mooie grote wedstrijden mogen spelen. En hij doet het ook gewoon zo hartstikke goed, zeg maar. Dat ja, op een uur is het ook niet heel gek dat hij meer naast Virgil van Dijk nu een wedstrijd speelt. Dus het is een beetje dubbel.
2: Ja, het begint te wennen, maar jullie blijven ervan genieten. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, dat is het. Want als je gisteren weer in zo'n stadion komt, zeg maar, en je ziet al die oranje supporters, dan denk ik ook wel gewoon weer bij jezelf van, ja, het is eigenlijk ook gewoon echt niet normaal. Hè? Het is gewoon echt absurd. Alleen, ja, ondertussen als die wedstrijd weer begint, dan ben je ook gewoon weer volledig bezig met het winnen van die wedstrijd. En wij als supporter dan en aanmoedigen op al spelen. En dan ja, voelt het ook gewoon weer als een normale wedstrijd.
22: Klaas van Hekken was dat. Vanuit Amerika in gesprek met verslaggever Jan-Jaap Corée. En straks is Jan-Jaap hier voor het overzicht van de Zeeuwse sport. Het weerbericht hoor je straks ook. Maar eerst muziek, Paul Simon.

Paul Simon met 50 Ways to Leave Your Lover in Zeeland nu. Straks hoor je ja met het sportnieuws. Eerst het weer. Tja, zonnige dag vandaag. Af en toe wat sluierbewolking en 27 tot 30 graden. En de wind uit het noordoosten stelt niet zo heel veel voor. Vannacht blijft de temperatuur op zo'n 20 graden hangen. Dus het kan best benauwd worden in je slaapkamer. Morgen opnieuw een zonnige dag en opnieuw een warme dag. Zelfs nog iets warmer met 37 tot 32 graden bij een matige noordoostenwind. En daarna hebben we te maken met een hittegolf in Zeeland, want het wordt iedere dag steeds wat warmer. Donderdag lijkt de warmste dag te worden met misschien wel 35 graden. Later op die dag wel kans op wat buien.

0: Gaan we door met een overzicht van de Zeeuwse sport. Jan Jaap, goedemiddag.
1: Goedemiddag Stefan. Ik hoop trouwens niet dat de airco weer kapot gaat de komende week, want dan hebben we een probleem. Hè? We gaan het hebben over paardensport. Dressuur Amazone Dinja van Lieren is op de afsluitende dag van het CHIO van Rotterdam tweede geworden in de Grand Prix Special. De Kapelse verdiende met Mauro Turfhorst een juryscore van iets meer dan 74%, ondanks wat opzichtige fouten. Komende woensdag maakt bondscoach Patrick van der Meer zijn WK-selectie bekend. In Aken kan Nederland zich met een team dan al plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028. Daarvoor moet Oranje bij de beste 6 komen. Dan wielrennen. Megan Arends uit Kruiningen is 11e geworden in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland. Ook werd ze 3e in zowel het berg- als het jongerenklassement. Arends, die vorig jaar wereldkampioen tijdrijden werd bij de junioren, maakt dit jaar voor het eerst deel uit van het profpeloton. En in dat debuutjaar laat ze zien met de beste mee te kunnen komen. De winst ging naar Marlen Reusser, die de etappekoers in haar eigen land voor de 3e keer won. Arends was ook de jongste van alle rensters die de Ronde van Zwitserland uitreden. Dan nog tennis. Daniel de Jonge uit Vlissingen heeft voor het eerst in zijn leven een Challenger-toernooi gewonnen. Weliswaar in het dubbelspel. Zo'n Challenger-toernooi is het op 1 na hoogste mondiale niveau. In het Franse Royan won hij het dubbelspel samen met de Duitser Yannick Opitz. Eerder dit jaar won de Jonge in het enkelspel ook al 3 ITF-toernooien. De laatste vorige maand in Tunesië. En daardoor staat de enige Zeeuwse proftennisser van dit moment nu op plek 614 op de wereldranglijst. Meer sport online en in de app omroepzeelandsport.nl.
0: Dankjewel Jan-Jaap, ik heb het er nu al warm van. Dat was Zeeland Nu, fijn dat je luisterde. En kijk af en toe eens in onze app of op omroepzeeland.nl. Dan blijf je helemaal op de hoogte van wat er in Zeeland speelt. En de laatste nieuws zie je straks ook om 6 uur op tv. Op de radio gaan we verder met het laatste deel van de Muziekmiddag met Richard de Buk. Veel plezier en alvast een fijne avond.

Heren Nile Rodgers. Dit is de muziekmiddag. Nog tot 6 uur. We hebben mooie verhalen over Eros Ramazzotti en over The Mavericks. En verder muziek van Son Mieux, Whitney Houston, Niall Horan en nu The Pretenders.

Gabrielle Tilmy. Sommige liefdesliedjes zijn mooi geschreven. Andere zijn persoonlijk. En dan heb je Più Bella Cosa van Eros Ramazzotti. Een nummer dat allebei is. Het is de eerste single van het album Dove C'è Musica uit 1996. De titel betekent letterlijk het mooiste wat er is. En voor Eros had dat op dat moment een heel concrete betekenis. Het werd namelijk geschreven in de periode waarin hij een relatie had met het Zwitserse model en presentatrice Michelle Hunziker. Eros heeft later meerdere keren bevestigd dat zij de inspiratie vormde voor dit lied.

Ramazzotti in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Zometeen een oudje van Whitney Houston. Samen met Enrique Iglesias. En Daryl Horn en John Oates komen nog langs. Maar nu eerst gaan we naar een nieuw werk van Niall Horan. Hij heeft een feestje bij het diner. Oftewel een dinnerparty.

25 jaar geleden brachten ze deze plaat uit. Enrique Iglesias samen met Whitney Houston. Could I have this kiss forever? Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. We gaan terug naar 1998. De Mavericks hebben dan al naam gemaakt in de countrymuziek, maar hun zanger Raoul Malo wil verder kijken dan traditionele country. Voor het album Trampoline schrijft hij samen met kostuumontwerper en songwriter Costas een nummer dat invloeden combineert uit country, pop, Tex-Mex en Latijns-Amerikaanse muziek. Waar veel country hits uit die tijd draaien om gitaren en de viool, hoor je hier juist een hele opvallende blazerssectie, een aanstekelijk ritme en een sfeer die bijna aan een zwoele avond in Zuid-Europa doet denken. Textueel gaat het nummer over iemand die besluit zijn zorgen even achter zich te laten. Niet blijven hangen in problemen, maar de muziek opzetten en de nacht wegdansen. Dance the night away.

Dat is de titel van deze plaat van Sonmieu. We gaan de muziekmiddag zo langzamerhand afsluiten voor deze zondagmiddag. En dat doen we met een heerlijke uit de jaren 80 van Wham!

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Moluks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johan's witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Ook in het weekend, de lekkerste muziek en het laatste nieuws.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

Poen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en de mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland. En for love's sake. Each mistake, all you.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus dus bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.